meisjes blij van zijn plezier van alle soorten. Jong bloed, is dat niet goed? Plezier van alle soorten. Ze werken, van snuchtens voor de dagen. Ze dagen nog als de week uit is dat moeder niet zou klagen. Jong bloed, is dat niet goed? Dat moeder niet zou klagen. Ze lezen, de zondag zal te harder. En bent de week al op en duidt in al braven onze vader. Jong bloed, is dat niet goed? Een braven onze vader. Ze bidden om onze